0: voor meer kunst, maar wil ik er nog niet. Mijn beurt is het meeste, maar dit is dus hier op vanaf niet meer.
1: Gelandet in Berlin. Ab sofort für alle. Radio Orient. Jetzt auf UKW 104.1. Oriental Vibes. Berlin Beats.